0: Norton.
1: Oui, je crois.
0: Barbel Leonardo.
1: Et je reste ici.
0: Happy Somfield Austin.
1: Non, non.
0: Of ben je echt, echt bang?
1: Ah, sorry.
0: Ja, soms heb ik vragen.
1: C'est normal.
0: Hoe voel je je in je vel?
1: Des fois bien, des fois mal.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
1: Je comprends.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

0: ja zuvor.
1: Darum stel ik vragen aan jou.
0: Ziet u ver?
1: Jij hebt het soms moeilijk met mij.
0: Oh, is er wel.
1: Ja, ik heb het soms moeilijk met jou.
0: Stuk op, hoor.
1: Waarom?
0: Oui, pourquoi?